0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm von Prediger Reimer an mit dem Buch Jona im Alten Testament und er hat hauptsächlich ein Part von der Einleitung für das Buch. Von da wird er wiedergekommen mit der Einleitung und er wird wissen, dass da mehrere verschiedene Themen sind in das Jona-Buch, wo wir viel von lernen können. Ich lade dich nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, besonders von dessen Prophet Jona. Herr, ich danke dir für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig segnen zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Freund, wir kommen von der Wahrheit nach dem Prophet Jona sein Buch. Wir haben noch mehr zu sagen von der Einleitung zu dem Buch. Dit boek geeft ons nicht eine Wahrzeihung, aber es ein Bericht von wat Jona beleven deed, als Gott am bevolen had, dat hij naar de grote stad Nineveh gaan zal en aan de boodschap geven, dat Gott am geven wordt. De boodschap zei dat wil zij godlos wäre, je wast, wordt Gott an bijna 40 dagen vernichten. Nineveh, wie de Assyrien Nation, ihre Hauptstadt, die wäre eine Heidenation. Der Herr Jesus redet von Jona und sagt dit in Lukas, das 11. Kapitel, der darigste Vers. Dann so als Jona ein Teken wäre für die Nineviter, so wird auch die Menschen sehen seine für dit Geschlecht. Jona wäre ein Teken für die Nation, von wo he von dem Fisch geraten wird, nur dem, dass he für 3 Tage und 3 Nacht in dem Fisch wie gewasst. Jesus brugt dit, als hij tot de mensen en leider predigt deed. In Matthäus, de 12e Kapitel, 40e Vers, dan zo als Jona 3 dagen en 3 nacht in dem grote vers in boek weer, zo wordt de mensen zien 3 dagen en 3 nacht en dat hoort van de eerd zinnen. Dit Jona-boek is werkelijk niet bloos een geschicht van een grote vers, die Jona afslukken deed, aber van een God, die genedig is, te zonen, de Buße Donne. Dort is ook een geschicht van een mens, die zo goed als dood weer in dem verschien boek, aber de Wade tom leven gebracht wordt. Also is daar een goed verbeeld van wo de Heer Jezus van dood opstonden wordt. Daar zijn veel mensen die deze geschicht van Jona nicht annehmen, die zeiden dat zo niemals passieren kon. Zo'n mensen moeten dan ook zeiden dat Jezus nicht wist van wat hij reden deed, als hij van Jona en dem grote vers reden deed. Zo'n mensen leven zich veel slechter te zijn als God is. Oder dat ze beter weten als wat de Bibel zegt. Zo'n mensen die niet leven dat de Jona boek een rechte bericht is, zijn ook dezelfde mensen die dem Heer Jezus als de eenste heiland afgezegd hebben. Zo'n mensen worden een dag moeten toestonen dat de Heer Jezus de Herrscher is. In Openbaring, dat 6. Kapitel, 15. bis 17. Vers, is dit geschreven van de tijd en de triebzaal, wanneer mensen zijn worden wer de Heer Jezus werkelijk is. En de tjenige appeert, en de grote, en de regeren, en de rekken, en de sterke mannen, en jeder geloof, en de vrije weren, verstoken zich en de hele, en maakt de stenen en een boy, en zeiden tot de boy en stenen, valt op ons en op, en versterkt ons van dem zijn gezicht, die op den troon zit, en van dem lam zijn oeien, dan de grote dag van Erach is gekomen, en wer kan dan bestonen? Dat lam is de Heer Jezus zelfs. Zo'n beeld van een lam komt van de tijd als dat volk Israël als sklaven in Egypte waren. Als God den raden wil, zullen zij een lam nemen, en dat op een oven slachten en dat even in 4 reizen en dan dat vlees eten, wanneer ze zich reedgemaakt hadden van Egypte uit te gaan. Dat wie een voorbeeld van wat de Heer Jezus doen wordt. Dat bloed van dat lam zullen zij nemen en de derde paas van boete bestrikken. Dezelfde nacht wordt de dodesengel dicht dat land gaan. En de huizen waar dat bloed niet aangestrikt weer, wordt de engel dem eerste boerne doodmaken. Dort dan weer een voorbeeld van wat de Heer Jezus op een church deed. Zonen die de Heer Jezus zijn bloed aan haar hoort gestrekt haar, zijn van den eeuwige dood bewoord. Dat jonge boek heeft meer met God en zijn woord met mensen te doen, als dat met een grote vers te doen heeft. God wil ons weten laten hoeveel hij ons leef heeft en wat hij gedaan heeft ons te raden. Wanneer weer dat als jonge des brief schreef? Niet alle Bijbelleren denken overeen in deze zaak. Dat baaste dat we hier bestemmen kennen, is dat dit boek zo bij 750 of 800 jaar geschreven wordt verdem dat de Heer Jezus in deze wereld geboren wordt. De Assyrië-nation weer de raadste nation in de wereld tot die tijd. Nineveh weer de hoofdstad van deze nation. En zo wordt gezegd dat de wengram de stad weer zo bij 100 meter hoog en zo bij 30 meter dik of breed. Doch wordt deze grote machtige stad vernicht. Dit weer de nation die God brukken deed, de 10 stammen Israël en Samaria te stroffen en de gevangen te nemen. Dit passiert binnen 100 jaar van Jona zijn tijd. Op zo bij 50 jaar later als dat, wordt Nineveh van een andere nation vernicht. Wanneer Nineveh zich ook demietje deed als Jona aan God zijn boodschap geeft, doch gingen zij terug naar ihre godloze weg. Daarwegen bracht God zijn raag op aan, en die worden vernicht. Jeder mensche geschlacht moet zichzelf vernemen of zij in ihre zinde wandelen worden oder in dem Herr zijn weg. Dat is werkelijk in jeder mens zijn entschluss. Einzelt. Dit meint ook dat de levende vlietig moeten zijn dat zij in gerechtigheid wandelen en dat zij dat evangelium tot eer geschlacht geven worden. Dat maakt geen onderscheid en woon geschlacht mensen mochten zijn oder wat van de sprake zij mochten hebben, waar zij mochten wonen en wat van de kleer er hut mocht zijn. De boodschap is immer datzelfde. De apostel Peter geeft ons de antwoord en apostelgeschichte het vierde kapitel, 12e vers. En daar is ook een geen andere radung, dat heet de Heer Jezus, dan daar is geen andere nomen onder dem hemel mag mensen je geeft, derg woont wie kennen zelig worden. En dat meent dat wie, de wie dem Heer Jezus als heiland ongenomen ha, maar te vlietig zijn dat mensen hier kennen dat de Heer Jezus de eenste weg naar hemel is. Dit kleine Jona-boek heeft 4 kapitels en ieder kapitel heeft een poort van de geschicht te vertalen, hoe God met Jona werken deed. En dat eerste kapitel roept God Jona te zijn arbeid. En dat meent dat hij naar Nineveh gaan zal en den God zijn boodschap geven. Jona ging leven den andere weg. Ober God volgt hem nu en bracht een storm op een zee. De mannen smeten Jona schließlich am See in en de storm wordt ganz stil. Dat tweede kapitel vertelt ons van wat met Jona passiert als hij aan dem grote vers in boek weer. Dat wichtigste wat daar geschreven is, is dat Jona wist dat zijn radung bloos van dem Herr komen kon. Dat verste dat hij hem zijn had, weer dat God zal hem van daar eruit brengen. Daar is niet ratere radung als een radung dat met den charpe te doen heeft, en vriend, dat is de zeelenradung. Dat, werkelijk, kan bloos van dem Herr komen. Niet bloos voor Jona, aber ook voor die en voor mij. Dat derde kapitel vertelt ons van hoe Jona schließlich naar Nineveh kwam en den God zijn boodschap geef. De mensen harchten en van dem kenig wat de armste mens geven zich hen te boezen. Doorwegen deed God de stad en de mensen schonen. Dat vierde kapitel vertelt ons wat Jona van dit dacht. Hij weer niet tevreden dat God de stad niet vernicht had. God redt te Jona wil zij bromsen en tevreden weer. God wordt zeker genedig zijn, tozonen die naar zijn boodschap harken en van ihre godloze weg weichdreien worden. Mijn vriend, God wordt die ook genedig zijn, wanneer du van die zinde weichdreien worst en dem Herr Jezus als dien heiland aannemen worst. Epheser 2, 8 en 9, zeg dit, dan deeg nooit zend je zelig geworden, deeg den geloven, en dat niet uit je zelfs, dat is een goof van God, niet erg woordje dat kennen zich, wordt pochen kennen. Daar zijn zo'n mensen die vielleicht leven dat wilst dat jouw boek maar klein is, dat het niet veel weet heeft. Maar dat is niet zo. Daar zijn meer de wichtige thema die we in dit kleine boek vinden. We worden van deze zaken meer reden, wanneer we naar die komen worden, während we door dit boek reizen worden. Dat eerste thema heeft met de opperstoning te doen. Zoals we al gezien hebben, wat Jona ervoren deed als hij in dem vers weer voor 3 dagen en 3 nacht en dan uitgespeerd wordt, een voorbeeld weer van hoe de Heer Jezus 3 dagen en 3 nacht begroofd weer en dan waar de opstond. In dat Nieuwe Testament is dem Heer Jezus zijn opstonden een zeer wichtig thema. Jo, dat is dat allerwichtigste thema. Hij wordt Paulus daarvan in 1. Korinther 15, 17 schrift. En wanneer Christus niet opgestoken is, dan is jun geloven nutsloos en je bent nog in jun zonde. En dat Oude Testament is dit thema en beelden vergesteld. En in dat Nieuwe Testament is dat vastgesteld. Dit passiert als de Heer Jezus van den dood opstond en zich zijn leid van veel mensen. Dat tweede thema is dat de radung niet echt woorden te hebben is. Als jun in dem versen boek weer, wie door recht nus, dat hij donen kon zich zelfs van zo'n gefängnis eruit te helpen. Zo'n radung moest van God komen. En dat is van woer dat ook schließlich kwam. Dat is krijgt zo met mensen in deze tijd. Fromme Juden lezen dit boek jedes jaar op een van ihre vastdag. In Titus de 3e kapitel 4e en 5e vers staat dit geschreven. Ober ons ans Heiland en God zijn leeftoligheid en leef on ons verendag tjeem, raad hij ons, niet erg woorden die we je doen houden, ober deeg zijn erbormen. Hij deed dat deeg dat wasje van de waarde geboort en hem heilje juist waarde niet gemocht. Wat Jona en zijn charpe ervoren deed, konst du en dien hoort en leven ervoren.

De derde thema heeft met God zijn afzicht en de genood te doen. Zo'n afzicht en de genood kan niet eversmeten worden. God heeft een plan voor de wereld en voor mensen. Dat zijn gewisse dingen die God bestemd heeft. Dat wordt hij ook voor zich brengen. Hier in dit boek, Jona boek, is dat te zien dat God wil hebben dat de grote stad Nineveh zijn boodschap hier zal. God wil aan zijn genood wezen. En hij wil Jona daartoe brengen. Als Jona toe eerst van dat en van God wegrennen deed, meent dat niet dat God zijn plan van Nineveh aan zijn schmieden deed. Oh nee, hij moet dat zeer klaar te Jona, dat zijn afzicht van Nineveh en van hem zo blijven zal als hij dat gegeven had. Zo'n wat God voor ons, voor alle Christen en voor de wereld bestemd heeft, wordt hij een ganzen koor voor zich brengen. Dat vierde thema is dit. God wordt ons niet aan zijn schmieden, wanneer we niet immer im Glauben wandelen oder niet immer gehoorzaam zijn. Hij geeft Jona een tweede gelegenheid en wie kennen ons immer op de Heer verloten. In 2 Timotheus, het 2 kapitel 13 vers, staat dit geschreven. Wanneer we niet leven, blijft hij toch trouw, dan hij kan zichzelf niet afzaaien. Also, mijn vriend, wanneer we ook niet immer trouw zijn geweest, dat meent niet dat we opgeven zullen. We moeten leren en wat we ons vals behandeld hebben, en dan God wader een gelegenheid geven, zodat hij zijn genoeg durch en ons bewijzen kan. Hij heeft de kracht en de genoeg daartoe. En ik dank God voor dat. Dat vijfde thema reed van hoe God goed en genedig is. Wanneer God dat bezet ook strofe deed, dag is hij goed. Dan dat wat bezet, wordt een mens schließlich am grond brengen en wordt am eeuwig verdomen. God wil zo'n ober niet haar en doorwegen wordt hij alles doen wat hij kan een mens van dat bezet te raden. Hij wordt schließlich alles vernichten wat bezet godloos is. En in 84. Psalm, af de vers, lezen we, dan de Heer God is een zon en schild, de Heer geeft die nood en eer, hij haalt nus goede trek van zonen die oprechtig wandelen. En dan heb ik dit vers in Rijmen 8, 28. We weten over dat alles toop arbeidde deed, tom goede, voor den, die God leef hebben, die nu God zijn ziel beroepen zijn. God wie genedig to Jona en wie ook zeer geduldig met hem. Zo is dat ook met ons. Waar wordt wie zijn, wanneer God niet goed en genedig weer met ons? Wel wie ons zelfs dan dem Heer, ons, aangeven. Dat zesde thema heeft met de Heide te doen. God is ook de Heide, God. Je roept zo als hij de Jude, God is. Dit wordt ons hier bewezen als God zijn profeet, nu Nineveh schikken deed, den van God zijn recht te warnen. Er is in de wereld ver God gekomen, en zij moesten weten hoe aan dat handleiden wordt, zijn hem al zij, tot de buse kunnen gebracht worden. In Rijmen 3, 28 bij 30, lezen we deze weer, als rekenen we daarmee dat een mens gerecht wordt, der ik hem geloven, ohne de gesatzes werken. Is hij bloos de Jude, God? Is hij niet ook de Heide, God? Jo, hij is ook de Heide, God. Zendt hem al door maar één God is, die de besnedene gerecht maakt, hem geloven, en de onbesnedene, der ik hem geloven. De Heide zijn al de mensen die niet Jude zijn. Dat meent dat wanneer du en ik niet Jude zijn, dan zijn we mank de Heide. Dat is een wunderschöne waarheid dat God ook de Heide God is. Dat meent ook dat hij de radung voor ons reed gemaakt heeft. Daar is aber met dit een vraag dat we antwoorden moeten. Hebben we zijn radung aangenomen? Ik geef God dank dat door een tijd in mijn leven kwam, waar ik dat toestonde deed dat ik een zinde weer en dat Jezus Christus voor mij gestorven weer. Als ik nog jong weer, roept ik hem aan en neem de Heer Jezus aan als mijn heiland. Hij raadt mij en geeft mij dat eeuwig leven. Hast du dat gedaan, vriend?
Du kannst vandaag van dood tot leven gebracht worden, wann du seine Radung für dich selbst annehmen wirst. Lot diese Gelegenheit nicht von die Weichlappe. He will die Rade, lot am dat doen. Wir haben al gesehen, dat nur Menschen sind, die nicht leven, dat der Sohn Mensch als Jona wir, die 3 Tage und 3 Nacht, en dem grote Fest sein Bock wir. Wir haben auch gesehen, dat der Herr Jesus von des Jona rede deed, en dat so als Jona ein Teken für die Menschen in Nineveh wir, je was, so wird Jesus ein Teken sein für die Welt. Dit hat mit seinen Abstunden zu tun. Aber da ist noch eine andere Schrift, die von Jona redt. In 2. Könige, das 14. Kapitel, 25. Vers im Alten Testament, lesen wir dort von einem König über die 10 Israel-Stämme, dem sein Name Jeroboam wir. Er brachte dort Israel Eva trig, von wo einer Nohamad käme, bat den See an dort lecke. No Israel erher Gott sein Wort, dat he der sin deine Jona bracht, dem Amittai sin Sehn, de Prophet, de von Gott heffer wir. Dieselbe wird sind hier gebrückt, Jona fertigstahle, so als in dat Jona Burg. Menschen, die nicht leben wollen, dat da ein Prophet Jona wir, de 3 Tage und 3 Nacht in ein Fest wir, worden vielleicht auch nicht leben, dat die einzige Radung, die zu haben ist, durch dem Herr Jesus ist. Wie weten aber, dass da bloß ein Weg ist? Und wo weet wie dort? Gott hat dort gesagt, und dort ist in der Bibel so beschrieben. Und wann wir Gott nicht leben können, wem können wir dann leben? So als ich dort all gesagt habe, der Hauptpunkt in dit Buch ist nicht die große Fisch oder die Sturm. Der Hauptpunkt ist, wo Gott mit einem Mann arbeitet deed, ein Anbrücher deed, Gott seine Botschaft zu die Heide zu bringen. So ist dort nu auch. Anse Gebiete, anse Geschäfte, anse Schatze, dort Land, dat wir möchten haben, oder sogar anse Erfahrungen, sind nicht dort Wichtigste in ans Leben. Dort Wichtigste in ans Leben ist die Verwandtschaft, die wir mit Gott haben durch dem Herr Jesus. Wann wir nicht eine reichte Verwandtschaft mit Gott haben, dann wird all das andere kein Wert haben, wann wir bei dem Sterben kommen. Wie viel von unserer irdischen Sache können wir mit uns mitnehmen, wann wir sterben? Dort ist reicht. Nicht. Reicht nicht. In 1. Timotheus, das 6. Kapitel, 6. und 7. Vers, steht dort geschrieben, aber Gottseligkeit mit der Friedsinne ist große Gewinst. Dann wir brachten nichts in dieser Welt hinein, und sicher können wir auch nichts rüttdrogen. In Matthäus, das 6. Kapitel, 19. bis 21. Vers, seht der Herr Jesus dit. Sammelt jünd nicht Schatz ab ihr, wo Matte und Rast dort vernichtet kennen, und wo Dave dort noch grove kennen und stehlen. Aber sammelt jünd Schatz taub im Himmel, wo Matte und Rast dort nicht vernichtet kennen, und wo Dave dort nicht kennen noch grove und stehlen. Dann wo den Schatz es, dort wird den Hort auch sehen. Und dann auch in Markus, das 8. Kapitel, 36 und 37. Vers, seht Jesus dit. Dann wird ein Mensch dort nutzen, wann er die ganze Welt gewinnt. Aber am dort wird seine Seele kosten? Oder was kann ein Mensch ein Tisch geben für seine Seele? Meine Freunde, dort macht kein Unterschied, wie viel Geld und Land du musst haben oder wie viel gute Werke du je donen hast. Die können nicht für deine Sünde betonen, oh nee. Wo dann kann ein Mensch selig werden? Was ist das Wichtigste? Na, das Wichtigste in einem Menschen Leben, jo, in dein Leben, in mein Leben, ist eine reichte Verwandtschaft mit Gott, durch dem Herr Jesus Christus, zu haben. So eine Verwandtschaft wird nicht möglich sein, wann Gott nicht die Verhand genommen hat. Wann Gott gewacht hat, wat Menschen noch Gott sicher wurden und von ihrer Sünde loskommen wollen, dann wird das niemals passieren. Wir sind in unsere Sünde tot. Der Heilige Geist wird ein Mensch von seiner Sünde überführen. Er wird so ein Mensch nur dem Herr Jesus anwiesen,
die voor alle zin betold haft. Dech den Glove en wat Jezus om Schritt gedone haft, wordt zo'n mens geraakt worden. Dit is wat we in Johannes 1, 12 en 13 lezen, waar dit zijn wichtig werd. Op al die arm aannemen, dat heet Jezus. Geef hij dat recht, God zijn kinder te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zijn willen, maar van God je boeren zijn. God heeft alles gedaan wat nodig is. Zo'n moet maar zelfs aangenomen worden. Du kannst dat afzeggen, maar du moet dan weten dat wanneer du arm afzeggen deest, dan is er geen andere weg derich woont du kannst zelig worden. God wordt al die in ihre Sünde sterven en dat je recht brengen. Van zo'n je recht wordt geen mens wegkomen die niet bekeerd is. In Johannes 6, 37 zegt Jezus dit: alles dat hij voor de mij heeft, komt naar mij. En wer naar mij komt, waar ik niet uitstete. Mijn vriend, je hebt een hoort en die ganse leven dem Herr Jezus aan. Hij wordt die raden. Mocht de Heer die zinnige nood en vrede schenken, en dat, God is zegen, mijn vriend.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser tom vrede met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

als ze stond uit weer, stond de jongens al alle verre daar. Na, waar is die grote stoot gat? Wiesen ze mal, waar stoot is er? En de jongens schubst hem een en een anderen. Hij stolpert door binnen, maar hij blijft op de boin. Na, waar is die stoot gat? Wies mal. Sascha weer gaan stel. Aber Anton nahm en heeft am oind met de füst je lit op en nees. Na, wies mal. Oh, nu fang Sascha noch onder nees te bladen. En de jongen slaagde. Sascha nahm bloß in de tosch in jen stelne huis. Hij weer zo beledigd.

Jongens en helpen de mooie Anton uit te tassen. Anton moest zich eerst maar gaan zetten en verpusten. De weer gans mooi. En daar had ik zoveel woeder geslokt, weil hij immer war in de woeder kwam. Zucht en Sascha ohne sieht, zieht zich dat aan en vroeg, jeet het war der Anton? De kon met zich reden. En jas bleef schwor, jo, dient al. Dan nam Sascha zijn zaken. In jens war dann Hüß. Heu muss sowieso noch lehren, dachte sie.

Als hij am nächsten Tag naar school kwam, luurde Anton al voor een school naar hem. Sascha, ik wil me bedanken bij die. Ach, is toch alles goed? Nee, dat is niet alles goed. Het wordt die zo schlecht en du zo je schrijft. Ik bewonder die. De Mialis vindt het al alle hier uit de klas. De komen ook alle in loofde. Sascha, du beste basta. Die bewonderen die, wat du van mutter bist en wat du van stotter bist. Ach, zit hoi. Te joodes wird es noch veel schlechter en wat uit hoi. Hij jent ontriet en betoeld voor al de schlechte mensen, wenn te am schlecht wäre. Hij betoeld voor den zere zinde. En Jezus, dat is mijn goetet voorbeeld. Den wil hij nu maken en zo wil hij ook zijn. Sascha, du bist een echte Christ, zeide ze dan. Ik bemeen me, dat klopt ook bij mij niet, Emma. Aber het verzeet Emma Jezus nu te maken. Ze bewonderde jongens am en ook de miale stonden alle en zeiden, dit zijn echte trist, want alle tristen toch zo kunnen zijn.

Tien en dat wens ik ook angst ola, dat wie tenne zijn, zo niet triste, dat men een angst Jezus zit. Dat men zit dat wie ook zo handelen en zo wandelen als Jezus dat weer. En dat wie ook ola zo tenne zijn, op deze eed al een beeld, een afbeeld van Jezus.

twee nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waarder du bij zijn wordt en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u de vriend met dat te enloden.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De truer voerde im Himmel haf ons de Gelegenheit gewoeden waren dit programma uit te stroelen, wofür wir am van harten dankbaar sind. In dutte heit ik ook alle tau hierer welkom en vrij mij dat je angeschalt sind en mocht je ook voor de next kommende minuten Gott zien en zeen en empfang wensen indem je dat programma tau hieren.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je irgendein van onze programma bestellen mocht, schenk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschetje. De nummer voor dit programma is 308. Wanneer je dat van dit programma bestellen mocht, vraagt het programma nummer 308.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm von Prediger Reimer an mit dem Buch Jona im Alten Testament. Und er hat hauptsächlich ein Part von der Einleitung für das Buch. Von da wird er wiedergegangen mit der Einleitung. Und er wird wissen, dass da mehrere verschiedene Themen sind in das Jona-Buch, wo wir viel von lernen können. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, besonders von dessen Prophet Jona. Herr, ich danke dir für die Bibel und bitte, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich segnen zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Freund, wir kommen von dort weiter nach dem Prophet Jona sein Buch. Wir haben noch mehr zu sagen von der Einleitung zu dem Buch. Dit boek geeft ons niet een voorzaaiing, maar is een bericht van wat Jona beleven deed als God hem bevolen had dat hij naar de grote stad Nineveh gaan zal en aan die boodschap geven dat God hem geven wordt. Die boodschap zei dat wil zij godloos worden, je vast, wordt God aan bijna 40 dagen vernichten. Nineveh weer de Assyrien nation ihre Hauptstadt, die wäre eine Heidenation. Der Herr Jesus redet von Jona und sagt dit in Lukas, das 11. Kapitel, der dadigste Vers. Dann so als Jona ein Teken wir für die Nineviter, so wird auch die Menschen sehen seine für dit Geschlecht. Jona wir ein Teken für die Nation, von wo he von dem Fisch gerat wird, nur dem, dass he für 3 Tage und 3 Nacht in dem Fisch wie gewasst. Jesus brugt dit, als hij tot de mensen en leider predje deed. In Matthäus, de 12e kapitel, 40e vers, dan zo als Jona 3 dagen en 3 nacht en dem grote vers in boek weer, zo wordt de mensen zien 3 dagen en 3 nacht en dat hoort van de eerd zinnen. Dit Jona-boek is werkelijk niet bloos een geschicht van een grote vers, die Jona afslukker deed, maar van een God, die genedig is te zonen, de Buße doen. Dat is ook een geschicht van een mens, die zo goed als dood weer in dem verschillende boek, over de waarde tot leven gebracht wordt. Also is daar een goed het voorbeeld van hoe de Heer Jezus van dood opstonden wordt. Er zijn veel mensen die deze geschicht van Jona niet aannemen. Die zeggen dat zo niemals passeren kan. Zo'n mensen moeten dan ook zeggen dat Jezus niet wist van wat hij reden deed, als hij van Jona en dem grote vers reden deed. Zo'n mensen leven zich veel slechter te zijn als God is. Oder dat zij beter weten als wat de Bijbel zegt. Zo'n mensen die niet leven dat de Jona-boek een rechte bericht is, zijn ook dezelfde mensen die dem Heer Jezus als de enige heiland afgezegd hebben. Zo'n mensen worden een dag moeten toestonen dat de Heer Jezus de Heerser is. In Openbaring, dat 6e kapitel, 15e met 17e vers, is dit geschreven van die tijd en die triebzaal, wanneer mensen zijn worden wer de Heer Jezus werkelijk is. En die tjenige appeert, en die grote, en die regeren, en die rekken, en die sterke mannen, en jeders geloof, en die vrij werden, verstoken zich en die hele, en maakt die stenen en een boy, en zede tot die boy en stenen, valt op ons en op, en versterkt ons van dem zijn gezicht, die op den troon zit, en van dem lam zijn oeien, dan de grote dag van er raag is gekomen. En wer kan dan bestonen? Dat lam is de Heer Jezus zelfs. Zo'n beeld van een lam komt van de tijd als dat volk Israël als sklaven in Egypte waren. Als God den raden wil, zullen zij een lam nemen, en dat op een oven slachten en dat even in 4 reizen en dan dat vlees eten, want ze zich reedgemaakt hadden van Egypte uit te gaan. Dat wie een voorbeeld van wat de Heer Jezus doen wordt. Dat bloed van dat lam zullen zij nemen en de derde pas van boete bestrikken. Dezelfde nacht wordt de dodesengel dicht tot land gaan. En de huizen waar dat bloed niet aangestrikt weer, wordt de engel dem eerste boerne doodmaken. Dort dan wie een voorbeeld van wat de Heer Jezus op een kreeg deed. Zonder die de Heer Jezus zijn bloed aan haar hoort gestrekt haar, zijn van den eeuwige dood bewoord. Dat jonge boek heeft meer met God en zijn woord met mensen te doen, als dat met een grote feest te doen heeft. God wil ons weten laten hoeveel hij ons leef heeft en wat hij gedaan heeft ons te raden. Wanneer weer dat als Jona des brief schreef? Nicht alle Bibelleren denken overeen in deze zaak. Dat baaste dat we hier bestemmen kennen, is dat dit boek zo bij 750 oder 800 jaar geschreven wordt verdem dat de Heer Jezus in deze wereld geboren wordt. De Assyrische nation weer de raadste nation in de wereld tot die tijd. Nineveh weer de hoofdstad van deze nation. Ons wordt gezegd dat de wengram de stad weer zo bij 100 meter hoog en zo bij 30 meter dik of breed. Doch wordt deze grote machtige stad vernicht. Dit weer de nation die God brukken deed, de 10 stammen Israël en Samaria te stroffen en den gevangen te nemen. Dit passiert binnen 100 jaar van Jona zijn tijd. Op zo bij 50 jaar later als dat, wordt Nineveh van een andere nation vernicht. Wanneer Nineveh zich ook demietje deed als Jona aan God zijn boodschap geef, doch gingen zij terug naar ihre godloze weg. Doorwegen bracht God zijn raag op aan, en die worden vernicht. Jeder mens je slaagt, moet zichzelf vernemen of zij in ihre zinde wandelen worden oder in dem Herr zijn weg. Dat is werkelijk in jeder mens zijn entschluss. Einzelt. Dit meint ook dat de levende vlietig moeten zijn dat zij in gerechtigheid wandelen en dat zij dat evangelium tot eer geslaagd geven worden. Dat moet geen onderscheid en woon geslaagd mensen mochten zijn of wat van de sprake zij mochten hebben, waar zij mochten wonen en wat van de kleer er hoed mocht zijn. De boodschap is immer datzelfde. De apostel Peter geeft ons de antwoord en apostelgeschicht het vierde kapitel, 12e vers. En daar is ook een geen andere radung, dat heet de Heer Jezus, dan daar is geen andere nomen onder dem hemel maakt mensen je geeft, der gewoont wie kennen zelig worden. En dat meent dat wie dem Heer Jezus als heiland ongenomen ha, maar te vlietig zijn dat mensen hier kennen dat de Heer Jezus de eentje weg naar hemel is. Dit kleine Jona-boek heeft 4 kapitels, en ieder kapitel heeft een poort van de geschicht te vertalen, hoe God met Jona werken deed. En dat eerste kapitel roept God Jona te zijn arbeid, en dat meent dat hij naar Nineveh gaan zal, en den God zijn boodschap geven. Jona ging leven den andere weg, maar God volgt hem na en bracht een storm op een zee. De mannen smeten Jona schließlich am See in, en de storm wordt ganz stil. Dat tweede kapitel vertelt ons van wat met Jona passiert als hij aan dem grote vers in boek weer. Dat wichtigste wat daar geschreven is, is dat Jona wist dat zijn radung bloos van dem Herr komen kon. Dat verste dat hij hem zijn houdt, weer dat God zal hem van daar eruit brengen. Daar is niet ratere radung als een radung dat met den charper te doen heeft, en vriend, dat is de zeelenradung. Dat, werkelijk, kan bloos van dem Herr komen. Niet bloos voor Jona, maar ook voor die en voor mij. Dat derde kapitel vertelt ons van hoe Jona schließlich naar Nineveh kwam en den God zijn boodschap geef. De mensen harchten en van dem König, wat de armste mensch, jewe zich han te busse. Doorwegen deed God die stad en die mensen schone. Dat vierde kapitel vertelt ons wat Jona van dit dacht. Hij weer nicht tevreden dat God die stad nicht vernicht had. God redt te Jona, wil zij bromschen an tevreden weer. God wordt zeker gnädig zijn, to zonen, die naar zijn boodschap harken en van ihre godloze weg weichdreien worden. Mijn vriend, God wordt die ook genedig zijn, wanneer du van die zinde weichdreien worst en dem Herr Jezus als die heiland aannemen worst. Epheser 2, 8 en 9 zeg dit, dan deich nooit zend je zelig geworden, deich den geloven, en dat niet uit je zelfs, dat is een goof van God, niet erg woeke, dat kennen zich, wordt pochertjennen. Daar zijn zo'n mensen die vielleicht leven dat wilst dat jouw boek maar klein is, dat het niet veel weert heeft. Maar dat is niet zo. Daar zijn meer de wichtige thema die we in dit kleine boek vinden. We worden van deze zaken meer reden, want we nou die komen worden, während we door dit boek reizen worden. Dat eerste thema heeft met de opperstoning te doen. Zoals we al gezien hebben, wat Jona ervoor deed als hij in de vers weer voor 3 dagen en 3 nacht en dan uitgespeerd wordt, en verbeeld weer van hoe de Heer Jezus 3 dagen en 3 nacht begroofd weer en dan waarde opstond. In dat Nieuwe Testament is de Heer Jezus zijn opstonden een zeer wichtig thema. Jo, dat is dat allerwichtigste thema. Hij wordt Paulus daarvan in 1 Korinther 15, 17 schrift. En wanneer Christus niet opgestoken is, dan is je geloven nutzlos en je bent nog in je zonde. In dat Oude Testament is dit thema en beelden vergesteld. En in dat Nieuwe Testament is dat vastgesteld. Dit passiert als de Heer Jezus van den dood opstond en zich zijn leid van veel mensen. Dat tweede thema is dat de raden niet echt woeken te hebben is. Als je in de vers 10 boek weer, wie door recht nus dat hij doen kan zichzelf van zo'n gevangenis eruit te helpen. Zo'n radung moest van God komen. En dat is van woer dat ook schließlich kwam. Dat is krijgt zo met mensen in deze tijd. Vrome Juden lezen dit boek ieder jaar op een van ihre vastdag. In Titus de 3e kapitel 4e en 5e vers staat dit geschreven. Ober als ons Heiland en God zijn leeftoligheid en leef aan ons verandag kwam, raad hij ons, niet erg woeke die we je doen hadden, ober dich zijn erbormen. Hij deed dat dich dat wasje van de waarde geboort en hem heilige juist waarde niet gemaakt. Wat Jona en zijn charpe ervoor deed, konst du en dien hoort en leven ervoor.

Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwisatum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi, maar 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Wel groot is God. Door wie een kleine jongheid vroeg zien voeren, wel groot is God. De voeren is hier te zien zijn tjepmol abtoon in hemel. Zit die den plein wat de vleen deed? De voeren vroeg den jong, wel groot is de plein. De jong zei, zou je klein, ik kon den mens niet meer zijn. Dan nam de voeren den im airport en ze stonden voor den zaldienzaar plein. En vroeg de voeren den zijn, wel groot is dit plein? O, zei de daddy, dat is über zou je groot. Wel zei de voeren te den klein jong, dit is voor God is voor die. Wel groot die arm des on zijn, wat du nu zijn, wel weet die best van arm. Je dichter bij die best bij God, je grater wat hij zijn voor die. En je grater wat hij zijn in die leven. Wanneer die dicht bij arm best, dan wat die arm des on zijn, wat dat groot en kroffel zijn. Weens dat is wat hij is. So wel groot is God voor die? Wel groot is God voor mij? Wann wie Gott für klein on sein, dann wird unser Problemen sehr groß lohnen. Aber wann wie Gott so on sein, als er wirklich ist, dann wird wie arm on sein, als groß und kraftvoll in unsere Problemen als klein in seine Hänge. Von der Weile kriegen wir eine Geschichte von Mann, der hat ein großes Ehe ab Gott. Er wusste, dass Gott wie groß und kraftvoll. Wo wie Gott on sein, der nicht am anderen, wo er dann ist. Aber bloß das wie am dann on sein. Gott bleif groot in kroffel. Aber des Mond, der wisst dort, wo groot in kroffel Gott wie, en hij hod sin eeuw ab am. Sine Bräuder, die wiern im Trich, en zij dachten krak anders, als des jung deut. De trubbel wie zij hoden, en grootet eeuw ab ihr Problem, en een klein eeuw ab Gott. So, von der werden wir kicken in 1. Samuel 17. Und euer Video dann kicken und dort lesen. Dann werden wir ein Klimat von reden, von David in Wurheise Kieban Funk. Seine Brüder, die werden gehen trien mit Soltaub. Und so, sie werden nun zurückgehen, je in die Philister, ihre Armei. Und so, da werden zwei Boyen, und die Philister, ihre Armei, wie ab eine Boy, und die Israeliten, ihre Armei wie ab den anderen Boy in dort faschen wie so eine Schluch. Aber die wir ein Problem. Die Philister hoden ein Mann, wo der sehr groß wie sie sein, die wir etwa 3 Meter groß. Und so, hei will haben, dass die Israeliten sollen einzeln durch drei checken, wo der wird jeden Arm fäten. Und so, jedes Morris und jedes Uwes kommt hei und steht dort und beralt zu der israelitische Armei. Und hei wird sein, schickt ein Mann rüt nach mir, zu mir fäten, und wann hei gewähnt, da wo wir jene deine sein, und wann wir gewähnt, da mag die unsere deine sein. So David wie tüß geblieben, hat er nur den Schub abpassen und sein Führer halten. Und so sein Führer, der sagte David, er soll was Eten nehmen und bringt dort nur seine Brüder, und was tüß für den Fürsten von der Armei, und er will sicher merken, dass David seine Brüder noch okay wären. Dat wir euer Phones oder Telegram alles wort so, dat wir der einzige Weg, wat hei können weiten, aus seine Sehens okay wären. Und so David kämpft about dat Camp, und seine Brüder, und die Armei sind da, und David lässt dat Eten da stehen, und rannt nur de Land, wo die Soldaten dann alle stehen, und fragt ihn, wo dat dat, wo sie sind. Und, aus er mit der Red, dann kämpft Goliath, war er de grote Soldat, von der Philisterer Armee stoppte war er verwutz und brallte war er krack dort, wo er immer deut, alles Smarties und alles Uwes. Und wenn immer er deut, dann trocken die Saluten drei und hoden graute Furcht. Und so, das wo wir die Geschichte wollen abhängen in 1. Samuel 17, Vers 25. Und dort sagt es das. Die Israeliten sehen einer zum anderen. Setzt du den Mond verkommen, der kann Israel zu trotzen? Die Jan, ja, wer dem Wort anbringen, wird viel wertvoller vom Tjernig kriegen. Heu wird am auch seine Tochter geben aus früh, indem sein Führer, seine Familie wird heu früh merken von tags in Israel. David sieht zu dem, der besiegt am Stund. Wat woorden zou je voor hem doen die de Philister aanbrengt en deze schoon van Israël wegneemt? Wer is de onbesneden Philister die hij de levende God zijn Heer zo trotsen deed? En zo ze zijn aan dat ware wat woorden je doen voor den man wat deze mens wat aanbrengt wat eind zo te schoon meert. En dan in vers 28 David zijn broeder, zijn oudste broeder, dat hij zei dit. Hij hierat wou David met de mannen reed en dan wordt hij, dat zeg ik, in Elab wordt aanwendig met David en zeer. Waarom bist u hier? Wer is nu met die poorschoep dort in de wildnis? Ik weet wel groot die amade is en wel schlag die im hart bas. Du bist bloß gekomen die den Krieg te bezoien. So zien älste broeder als dal dat hij daar is en dat hij vrouw deed. En hij merkt dat ze hier wat hij thuis deed, dat is niet. Hij zegt, wer is nu met die poorschoep daar in de wildnis? Hij had niet een grote deel op zijn kleine broeder. En hij dacht, dat hij alsjeblieft ook kan thuis blijven, want hij kan bloos niet hier. En dat is wat hij dacht. En David zei, wat heb ik nu aardig gedaan? Ik vreel bloos. En zo zal de verste die hier dort. En hij zegt, David zal dan aankomen. En zo, David zegt het al in vers 32, keiner zal zich voor deze Philister ängsten. Ik wil gewoon met hem kämpfen. En zal zegt, nee, du kost niet met deze Philister kriegen. Du bist maar een jong. En des man heeft van jong aan kriegen geleerd. Aber David zegt het al. Als ik mijn voorzien schoep heiden deed, kan men door haan en ware een leef of een boer om een loom te nemen. Dan denk ik, daar hing er aan. Kiel dit uit en bracht mijn loon prij. En wanneer dat tier zich jij mij weeren deed, dan neem ik hem bij hem hals en sloeg hem dood. Ik heb beides levens en boren doodgemerkt. En met deze onbesnedenen Philister, wo ik kraak zou doen, wil hij de arme van den levende God getrotst heeft. De Heer heeft mij van de kleven van leef en van de kleven van boer geraad. En hij wordt mij van deze Philister zijn kleven raden. En zo zette David go. En mocht de Heer met die zijn. Dat is wunderbaar wouden David zijn breider in de armei zo angst hadden voor de schrouten zijn dood. Over wo ze God zijn deut wie zeer klein. Over David de hoort zijn eeuw op God wie zeer groot. En door wie een zag de probleem wat de verarm klein. Hij wist dat wo groot God wie. En hier is de onderscheid. David hoort dat ervoren wo groot en kroofval God weer in zijn ene leven je al je waast. Hij kon terugkijken en zijn, wens dit passiert, dan deed God dit en dit. Hij geeft God al de eer en de heerlijkheid wat aan je heren deed, van de tijden waar God aan had je halten, de leefs en de boren dood te merken, van de een van de loom nemen wat hij deed door beschitzen. Zal de welhand dat David zal zijn schutz je gereedschap ontragen? Aber David sagt, hij is dat niet gewarnt en hij kon er niet bang doen, hij neemt zich daarop. En zo, David wist dat am veel niet bezit. God, wens hij wist dat, wann hij wordt je in de zeldoet gewarnt, dat wordt wens hij zich op God verloten deut. Dat wordt niet zijn wens hij schutzgereedschap am hoort. Dat wordt zijn wens hij zijn geloven op God gezet hoort. En zo, dit is wo God veel moet schaffen dit. All het bezit losmerken zo dat van de wat een kampf gewonnen worden dat bloos hij wat de eer kreeg. En zo we zijn dat bij de Philister kwam nu David op touw. David heeft al zich wat steunen opgehoven en heeft de in zijn torch neen. Hij heeft een sling waar hij jet ruit en de Philister kwam ook al nu aan op touw en zijn schild draaien ging ver aan en dan vers 42, in oosten Philister David kloot te zijn kreeg, veracht hij aan, wils hij een schmakker roodhooie jong weer. En de Philister zeer, zie ik een hond dat du jij in mij kämpst met den stok? En de Philister vliegt David uit in de noemen van zijn jatta. Kom bloos mal her, zei de Philister, en ik word die de veil en de wilde tieren den fleisch te vreten geven. Dan zei David te den Philister, du kämpst nu mij met schwert, einen Spess en eine Schmiedstang, aber ich komme die in den Namen von dem Herrn, der alles regiert, und der Gott über der israelitische Herr ist, wenn du je trotzt hast. David sagte zu den Philister hier, krieg, Waarom hij wat je van je aan? Hij kan krijgen en zegt, wer God is en wat God aan wat helpen te doen. En dan in vers 46 zegt dat van deel nog, wat de Heer mij die en mijn maag geven. En ik word die dood sloen en die den kop opschnieden. Ik word de doodes van de Philister erheer nu de veel en de wilde tieren geven. En alle mensen worden weten, dat door een God in Israël is. David zegt hier al, werde ihr wat kriegen, want dit is alle eeuwen is. En in vers 47 zegt er, dan al die wat van deel hier zijn, worden weten, dat de Heer nicht met schwert oder spes aanraden wordt. De kampf je hiert dem Herrn, en hij wat mij die in mijn macht geven. So David wist dat, nisch wat hij zich voor hen kon ontraken, wo den kampf je waren, wo hij nu ben wir. Bloos God allein wird amhalten dort je waren. In einem Vers 48, Bad 50, da sag ich dort, aus der Galiad Nura, nur David abtaugink, ran David schwinn, bad de Kumpflinge nur dem Philister, und David faut in seine Torschnan, in neum einen Stein, und schmeut den mit seine Schilder, und hei traf dem Philister am Stirn, und der Stein schluch in sein Stirn nan, und der Philister fall ab ihr mit dort, Gesicht rauf, und so kam dort, dort David dem Philister, doodsluig en doodmilk met dem Schilder en Einstein. David had geen schwert bij zich. En zo, wegens de Israëlitische armee dat hier zit, wat er passiert is, de rande armee van de Philister hing eraan en je waren jeen daar. Aber dat weer niet, maar David is had uitgestopt en zich loten brokken van God te wiesen, wo groot en almachtig God weer. Hij had God zijn kracht ervaren al meermaal eier. En zo, God brukt David hier te wezen wo kracht van God is. Dat God wordt den Philister doel brengen. Wat de Israëlitische mensen deiden spaten. David zijn als de broeder had zich niet abverloten dat dit wordt passieren. En de ganze armee ook niet. Zij hoorden er uwen ab den Kampf, in der Kampf sagt bloß viel te groot, en er uw ab Gott wie viel te klein. En so, Gott hat viel mal ook in ons leven so'ne Dinge verbringen, wat dat heute ab weichhofen, dat zes keiner de Kredit kontrieren, als bloß heu, für ons durch den Kampf bringen. So, wo groot is Gott für die van dir? Kja wie met Taufetrühen sein, da kreiten don't wat van komt ik jeen stuur van deel, dat ik dat weet dat God mij wat helpen. Ik weet dat God is groot. Aber hebben we onze eeuwen zo zeggen op onze confidente schwierigheden, dat God, dat wat wie God ons zijn, is zeer klein geworden. Aber kunnen we zeggen wat true hij is geweest aan ons, al ons tijd eier. En besonders tijden opnaan, wo we weten, wo we kunnen zeggen, God heeft het euer gedaan en ik weet dat hij wat dat nu ook waar doen. Amma waren ons denken helpen te wel true God je was is en wel groot hij is. Dat is deze soort toevertruien wat ons wordt helpen te jen de komfen stoen wo we ons ben fing. Wie weten dat God laat dingen in ons leven nan kom te ons geloven wossen en wie weten ook dat hij wel goud voor ons als zijn kinder en zo wie weten dat nog kreiten doen wat er in ons leven neemt hebt, dat God heeft een goede uzak voor over wann wie worden. Emma im Denk helden wel groot en almachtig hij is, dan worden onze troubles clean loten en wie worden kan met toevertrouwen zijn, ik weet dat God heeft dat euer gedaan en hij wordt dat nu ook waar doen. Als je niet kinder, wie worden Emma dat God is door voor ons en God, zoals ik al zei, wat wie God ons zijn, dat dat niet am anderen wat hij is. Aber dort, dort in uns und am anderen, wo wir Gott tun, uns sein. So, wat von Kampf fängt wir uns von der Bahn? Ist Gott clean geworden in deine Ehen, dort du läufst, dort deine Kampf und deine Schwierigkeiten sind viel gerater, wenn's unsere Ehen sind bloß ab da in der Stirn, ab uns groot in allmächtiger Gott? Diese Geschichte ist nicht so viel von einem Mann, als von einem allmächtiger Gott, wo der kann alles tun. En dit is dezelfde God wat ik nu heb van deel. Wanneer we hebben tozijen onze eeuwen op onze komfen gezet en we kijken God als clean aan, waar we dat aan erkennen en dat God zijn dat ons dat leid is en dan aan vrouwen dat hij ons verhalten dat wie aan zijn oon zijn duiden als hij werkelijk is. En onze eeuwen van onze komfen erop en op aan zaten en dan worden onze komfen clean loten door nu als wel groot God is. God is de zaal die gisteren en vandaag en voor immer. So God is saying, but

hoofden. Sascha, du bist de beste. Wie bewonderen die, wat du van Mütter bist en wat du van Stotter bist. Ach, zit hoi. Te Jezus wird es noch viel schlechter, en wat deut hoi, hoi jent und triet en betuld voor all de schlechte Menschen, wenn te am schlecht wäre, hoi betuld voor denzere Sünde. En Jezus, dat is mijn goetet Vorbild, dem wel uit nu morgen, en zo wel uit ook zijn. Sascha, du bist een echte Christ, zeide ze dan. Ik bemee me, dat klopt ook bij mij niet, Emma. Aber het vim seht, Emma Jezus nu te morgen. Ze bewonderde jonges am, en ook de mjalle stond te olle, en zeide, dit is een echte Christ, wann alle Tristen doch so kunnen zijn.

Tienen dat wenschet ook angst ola, dat wie tenen zijn, zo'n triste, dat men een angst Jezus zit, dat men zit dat wie ook zo handelen en zo wandelen als Jezus dat weer. En dat wie ook ola zo tenen zijn, op deze eed al een beeld, een afbeeld van Jezus.

Dit weer nu de Tinja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word nu vrijer, want du bij de nächste Tinja-stund waarder du bij zijn wordt en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du deine vriend met dat te enloden.

0: met 30 minuten.
1: Nu geven we aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

We laten de kerk, de rek, wat Jezus had op Eden handgesteld. Hebben we nog meer wat we kunnen doen te wassen? Zijn we zo groot als dat jet? Of wil we kunnen een klein beetje meer doen met dat jet schaffen? Dat dat in ons en in de wereld vergroter worden. Zodat dat zegt dat de veel van hemel willen kunnen de naaste meer. Dat het wordt voor de mensen Romans wordt geven wordt entveeld. Dat die worden safe vallen. En ten laatste dat het voor ons en ons alle dichterbij naar Jezus brengt. Ik hoop deze week, je kan alle dat best je nu zijn wil we met Jezus staan. Zijn woord ons veld ten beter wassen. Dat we te opbidden. Lieve Heer Jezus, we danken je nog eenmaal voor deze morgen, deze gelegenheid, die een woord tussen de dier. Ik bid dat die haas, dat die hand uit mij geschoft, wie mij roenjunt, als de kein uziak voor mij geboren te zijn. Ik bid dat uit mijn zwakheid, die hand de mensen en mij wordt geleerd, dat we kunnen wassen, dat we kunnen true zijn naar jouw woord, naar jouw geest, naar alles wat je voor ons hebt. In Jezus' naam. Amen.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De truer voerde am Himmel haf ons de gelegenheid gewoeden waren dit programma uit te stroelen, wofür wir am van harten dankbaar zijn. En doet heit ik ook alle touwheren welkom en vrij mij dat je angeschalt zijn. En mocht je ook voor de next komende minuten Gott zien en zien en empfang wensen, indem je dat programma touwheren.

onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijkt ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijken. De nummer voor dit programma is 308. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt naar het programma nummer 308.

0: van de Bijbel reden. Wel willen we de Bijbel zelfs lezen, zoveel als we kunnen. Jeder dag de Bijbel merken, met een wel en opzien, wat heeft God voor mij van deel? Dat we kan God beter leren kan. Niet bloos dat we kan meer weiden online, zoals hij hier zijn deed. Maar dat we kan God beter leren kan. Dat we kan weiden, wat kan we wassen in ons leven? Wat kan ons geloven beter en beter en sterker en wel zeker zijn? Jeder dag. De tweede poort van een vallen gewassenen geloven is dat een geloven wat wassen deed, als beduurt aan wat een hart aangonen deed. Zo'n wat een sterke en volle wassenen geloven als veel dollar beduurt, wat een hart aangonen deed, is wat ze doen. Wat een mens is, een hart, is veel wichtiger, is wat een mens deed. Wer wie zijn, wat God in ons schaffen deed, is veel dollar wichtig is wat we kunnen doen voor God. Te bespel, wanneer een mens is wat vielleicht gehindert is, en jeder dag was in er geloven, die aber nicht kernwörtig doen, ze te zijn in de kerk. En die was in een gemeenschap met God, en die wordt geloven wat dieper en dieper. Wie God is dat meer wird. So te zijn, is zonder wat een flaken geloven heeft in wat, aber veel dat in het werk.
1: De gemeenschap van God, met 30 minuten.
2: Leuwe Töhira, Radio Segenswelle, wordt door Friwelje Guven gedroogd. De dienst van Radio Segenswelle is plus meerlich. Vielts Menschen mit Gebet en mit Guven du Hängerstune. Dankeschön für din Vertrühen in din Erhab. Informationen findest du auf segenswelle.de, eva WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Eva Telegram, du machst du Segenswelle.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Dat tweede, wat dat je nanne wel, wat Paulus opricht, dat wie den juist niet aan je dreidje, en toen wat de juist ons drieven wel, is dat beden. Toen kunnen we ons nu nog lang met ophouden. Ik mocht over van nou dit betonen. God zijn juist drift ons te beden. Vielleicht is dit de punt waar we dat meeste ongehoorzaam zijn. En bestemd is dit eind ervan, waar de dievel ons ook de tolste afhullen wil. Wils wanneer we beden, dan heeft de bijze vriend geen roem bij ons. Hij wil niet dat we met God reden. Maar daar is je ook nog dat je weet met onze geschwister toe. Paulus schrift je tot de gemeente van Thessalonisch. God heeft ons bijzondere verspreidje gegeven wanneer we ons toe doen en naar je beet ver aankomen. We vinden dat bij de eerste christen, waar ze zich tijd namen voor dat je beet. Ik beveiligd in deze punt zijn we dat meeste ongehoorzaam. Paulus nennt hier nog een derde, en dat is de dankbaarheid. Dankbaar zijn en vrouw zijn, dat licht zij ja dich taub. Zo heb ik hier ook van de nieuwe Kleinspraak geleerd, van die danken zeien, en is dat werkelijk even zaad, ik vrij mij. Vielleicht kunnen we dat zo zeien. De vrijheid heb ik, wils we weten wat voor een God we hebben. Dankbaar zijn we, wann wir daran denken, was er alles für uns getan hat und noch tät oder auch noch tun kann. So als Jan Mann, was von seiner Lepra geheilt wird, er kam zu Jesus und war einer von denen, um ihm zu danken. Den Dank lässt wir hören. Dort tun wir bestimmt auch dann, wann wir singen. Willst du an dem Singen und den Leider wordt je ook veel van dem gered wat God je donen heeft. Viertens nennt Paulus hier nog een zaak. Niet verachten wat de prediger zei. De Paulus in je tijd hadden de christen nog niet dat ganze Nieuwe Testament zoals wie dat vandaag hebben. Ze hadden dat Oude Testament en vielleicht nog een paar schriften over Jezus zijn leven, zoals ten bijvoorbeeld dat Marcus Evangelium. Hier is gemeint, dat wie die ons God zijn woord zeien, God zijn woord uitleien, dat woord verständlich maken, dat wie deze mensen niet gering huilen zullen. Dat handelt zich hier nämlich om God zijn woord, wat hij aan ons gerecht heeft. Wanneer dat ook durch mensen kämt, mensen die wie vielleicht nog goud kennen, die geven dat wieder, zullen wie doch dat als God zijn woord nemen en eerens nemen. Dat is toch zo leest gedacht, na wat dis aan mij al zei. Ober wanneer nu die, wat God zijn woord brengt, ver je bij reid maken, beet en zich van God leiden en wiezen laat wat hij zei zal, dan is dat al een woord van God aan mij. Also, ik mocht hier afsluitend van Paulus daarop aanwijzen dat wie God zijn en Jezus dat erlauben ons te leiden, ons op den weg te vieren, waar we te God zijn en gevallen leven, zodat hij zich aan ons vrijen kan. Vandaag hebben we dat de volgende genaamd, eenmaal vrouw zijn. Wie weet wat voor een God hij heeft, wat immer een gewisse vrede innerlijk bewaren. De Heilige Geest wil mij helpen, te verstaan wat voor een God ik heb. God zijn Jezus en mij drift mij ook aan te beden. Ik broek dat ik jeder dag in gebed naar God kom. Ik broek dat aber ook met mijn geschwister im Glauben taub te beden. God zijn Jezus wil ook dat ik dankbaar zie. Hij mocht dat ik davon reden wat God deed. Dat is ook dat ik zeichnis geef van God, wanneer ik daarvan red. Wer kan al doorgeven wat zeggen, wanneer ik vertel, hoe goed God te mij is, en niet bloos te mij, ook te anderen? De Heilige Geest wil ook, dat ik God zijn woord ernst neem. Jezus ging ook toe aan, hoe de lied opkomen, om God zijn woord te lezen en te horen.
Gott sieht sich seine Deine uit, dort er sein Wort wieder jewe Seele in heibe Fähe stehen. Sein Wort kann mir an meinem Leben wiese, wo dort verleint wird. Aber dort muss ich dort tjane. Dort ist wichtig, dort ich dort für mich lese. Aber dort halt mir auch, wenn ich hier, wo andere dort Wort verstehen und erklären. Wenn ich dit alles tue, wird Gott mein Leben sehen tjane. Dann wo ich Gott gefallen tjane, so als er auch von Jesus mal sieht, dit is mijn zin, aan dem ik mijn gevallen heb. Wo wunderbar wordt dat toch heren, van God dat van mij oder van die zin. Niet zo? Daarmee sluit ik je af, verabschied mij voor dit programma met deze laatste lied van Andreas Kroon, Mogen wolt je die den hemel diesta.